0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Die jouw stasie top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique, zoals jij daarvan houdt.

0: yo, Stassi.
1: Ik heb gespeeld op vastelanden, zelfs een eiland hier en daar. Mensen op mijn pad het echt voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ik heb mijn hart verloren in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op haar strand het ek verlang, ik het jou gaan zoeken daar

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

En ik zeg je goedemorgen weer in de ateliers van jouw statie waar je zaak maakt. En het is lekker om zo weer te kijken op die donderdagochtend. Maar kom, ons begin eens met vanochtend te oordenken.

En het heet dus vijf minuten na zes, ja? En dus donderdag, die 8e oktober. Iemand heeft gezegd, kan je geloven, dat is nou al die 7e, die 8e oktober. Waar gaan die tijd heen, jelle? Morgen Neil, morgen Philip, morgen Kathleen, morgen nou, nog Kitty, morgen Kitty, morgen Treikie, morgen. Lekker jelle samen te keier. Wilma Borman is ook daar zo, Jakku. Keier ook lekker samen met ons, baie dankie. En Ruan ook, en Koreaan Leroux is ook daar. Ja, lekker. Lekker om samen bij jullie te keier op hier donderdagochtend. Ja, als we ook zo'n beetje nou die bloed daar, die aarde krijgen, nee, die sierstofbelaide bloed. Ja, dat is dat die lichaam een beetje, of je lijf kan zeggen, hey, wake up, little Susie, iets van die aard. Partij mensen hart loopt natuurlijk 1,5 kilometer. Ja, kerstvis is op je draait. Neil, gaan weg. Je moet gaan, nou, gaan weg. Als jullie nou weet van kerstvis, nie, kijk, ik overleef nu nog, of ik is nog steeds bezig om financieel te herstellen na laatst jaar. Of, en ik 6 jaar terug is kerstmis. Nou, ja, weer met kerstmis. Ja, jullie, dat is om je draait. Maar nou ja. Partij zoals ik net gezegd, partij mensen, alle Johan, morgen Johan. Partij mensen harten bij 1020 miljoen kilometer, zo vroeg in die ochtend. Nee, ons nie. Ja, nee, kijk. Ek het nie so vroeg in die ochtend harten, weet jy, ek het moest rug, ne? Ja, allemaal het maar rug. Ja, maar kom ons doen met muziek en is WhatsApp, 4 non-blondes.

0: good vibes in.
1: Ja, let the good vibes in. Loco van Apple. Ja. Nou toe, kom ons gaan aan. Ja, ABBA is volgende. Take a Chance on Me. Ja, soos julle weet, die wat is daar, die verhoogstuk Mamma Mia is nou nog aan die gang hier so in die Kaap. By die Nico of die Artscap, Nico Milan, ou naam, Artscap, ja, en die mense sê, dit is al redelijk goed, ja, maar as ze vol bespreek, daar is, ja, uitverkoop alle vertoonings, wat eigenlijk baie goed is, ek is baie blij daar hoor, dit wijs nou maar net dat die kunste wel nog bestaan het, ja. Ja, ek is al een beetje bekommerd geweest, want nie met, as nie van die groot producties, bekende producties nie, maar ja, dus is een riem onder die hart. Take a chance on me, Abba. If you check-

Ja, dit is dus zo'n 46. De volgende in mijn speellijst is een groep met naam van Bowling for Soup in die 1985. Nou, als ik dit nog niet mis het nie, was dit ook een boek titel 1985. Ek moet net gaan seker maak van my feite, maar die boek is geskryf baie lang terug en dit gaan oor die toekoms. En blijkbaar is dit redelijk akkuraat van wat gaan gebeur. Het is nou nie soos a fortune teller nie, dit is maar net die persoonse projectie van wat gebeur, wat hy dink, wat gaan gebeur in die toekomst. En volgens kenners is hy redelijk akkuraat. Hy het het gesê van die oorlog in Rusland en Ukraine. Ek dink die persoon was Russies gewees, as ek reg onthou. Ja, ek sal bietjie gaan kyk, dan kan ek jou net daarvan sê ook. Maar in elk geval, Bowling for Soup, 1985.

Tom Jones, What's New, Pussycat. Ja, ja, of dat het nooit al gespeeld, of zo week geleden, denk ik, als ik het echt moet doen. Katie Mello, The Closest Thing to Crazy.

0: Sulle so, lekker is op jou stasie natuurlijk en ek het vir jou gevra, wat se treffer is hierdie? Wie is die band en in wat se jaar? So ja, wel dan aan allemaal wat om reg het, so of sy vrystelling was in 1996 gewees. En dis natuurlijk die Spice Girls met Wannabe, al die pad wat ons ook terugvat na die 90s toe. Ons speel natuurlijk vandag een bykie Throwback Thursday.
1: Throwback Thursday.
0: So ja, ons is terug in die 90s vir vandag en hier so is die treffer vir jou, al die pad uit 96 uit. En hoeveel keer het jy nie op hierdie gesokkie nie?

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Stream us now. www.yostasi.net. Jou boeremusiektreffer op jou stasie.
1: Wat sê jy, dit was jou boeremusiektreffers gewees, altyd lekker, en as het die mens het in een lekker by hierdie naweek, kan jy ons natuurlijk daar by Mekor, Taika Valley, Build Your Dream, BYD, en kom kan jy saam, ons gaan lekker boeremus, rolls braai, kom toetsbestuur, BYD, sy splinter nieuwe voertuie, daar is iets van klein tot groot, tot die nieuwe bakkie, oh, prachtig, prachtig, en ja, kom keier saam met ons, hier op die klanke van jou stasie, ons gaan rechtstreeks daar vanaf uitsaai, en het gaan rechtig waar sommer een awesome dag wees, so moet het die misliep daar in Tegevallei, jy gaan het groot sien, al die takke is daar by mekaar, Suzuki, Mitsubishi en hele Tutti Frutti, kom ons betaal die rekeninge net aan na Desmond Wells met Meisie van my drome.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag kontak asseblief by 021 981 0802.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kom ons kyk gou vir ou Lars na die verkeerssake. Daar in Gauteng, 'n ongeluk op die N1 suidwaarts voor Ruggel Drive. Skouerbaan is geraak. Dit is druk verkeer daar. Kyk maar vir 'n alternatiewe roete. Ook 'n ongeluk op die N1 suidwaarts voor Ruggel Drive. Middelbaan is gesluit ook. En dan is Silsanne voertuig op die N1 noordwaarts voor Garsfonteinpad is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, 25 meter terug, een ongeluk op die N2 noordwaarts na Ongweni pad. Rechterbaan is versperd daar, wat een bykie verkeersopeenhoping veroorzaak. Kaapstad verkeer, steeds net tussels aan een voertuig op die N2 inwaarts by Hospitaal Bend, is nou opgeklaar. Ons kyk gou hier wat ons ander bron vir ons sê. Geen opdatering wat dit betref. Dit is jou verkeer vir nou, wees toch maar versigtig en hou die veiligheidsgordel aan en ja, dit raak nou weer spitsverkeer as die mense begin huis toe gaan.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Kritis FM, Nies.
1: Wel, dat is een hartelijke goeiemorgen. Jy is ingeskakel op Harties FM, dis Hein Samuel, hier op jou gunsteling radiostasie. En dis tyd vir jou nuus om 4 op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Goedemorgen namens Hein, is ingeskakeld bij uw gunsteling radiostatie. Ons kijkt naar dit wat gebeurt in Eunice om 4 vanmiddag. En het is op Harties FM, jouw statie en Riebeek Vallei Radio.

Dis hartlike goeiemôre aan jou, ons skakel op Marties FM, ook vanmiddag op die sender van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. En dis ek Hein saam met jou tot skuins, kom ons maak het so skuins voor 7 vanavond. En dis tyd vir jou huistoerijprogram Huiswaard saam met Hein.

Hallo, goeiemiddag aan jou. Jy is ingeskakel op die sender van Harties FM, jou stansie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir Huiswaarts saam met Hein en ja, ons vat jou huis toe op hierdie betrokke donderdag vandag, die 8 Oktober. Lekker interessante program, ons gaan binnen een paar minuten gesels met een speciale groep, een sanggroep, Splinterniet, en kraak vast op die muziektoneel. Die groep sy naam is A+. Hulle kom daar van Britse wereld af, ons gaan nou met hulle gesels en dan gaan ons bykie met hulle gesels, ja. En dan gaan ons bykie met hulle gesels oor hulle loopbaan en muziek loopbaan. So bly gerus ingeskakel en dankie dat jy saam kuier. Ons gaan so 4:15 se kant, gaan ons gou bykie woordraai doen. Hallo julle. En dan gaan ons gou bykie met jou gesels natuurlik in daardie speletjie. Julle ken al die speletjie, woordraai is maklik, nee. 5:00 se kant is dit nie tyd. En daarna kyk ons na jou streeks weer. En so net na die streeks weer is dit vir 'n uur lang tyd om bykie te gaan stilstaan by motors in ons motorprogram. Natuurlijk een rat, wat betrotsmiddelijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group rated number one in service. So ja, kom ons begin die program met die verkeer. Ons kyk gaan vanaf wat op die paaie aangaan, dan gaan ons een handelsbreek neem en dan is het tijd vir ons onderhoud in die kollig.

0: Goed, ons begin vanmorgen in KZN, dus KwaZulu-Natal natuurlijk. Ons luisteraars daar, die N3 Noord, die afrit bij Ashburton Wisselaar. Een stilstaande voertuig op die N3 Noord is net na die afrit bij Ashburton. Die linkerbaan is tans gesluit, so rijd voorzichtig daar. Dan terug in Gauteng, die N1 westelijke voorbijgang in noordelijke richting, die afrit bij Albertina Sisulu-straat. Een stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Albertina Sisulu. Dan die N1 Pretoria Hoofweg, ook in een zuidelijke richting daar. Die afrit vanaf Ellendale. Die afrit vanaf Ellendale, ons gaan daar stilstaan. En dan daar, lijkt het voor mij, is ook een stilstaande voertuig. Dan die N1 Pretoria Hoofweg, in een zuidelijke richting. Die afrit vanaf Ellendale, lijkt het voor mij, daar was een ongeluk geweest daar. Een ongeluk op die N1 Zuid, net voor die Bekloe Wisselaar. Twee banen uit die 5 is tans gesluit. Ik vind als incident gaan rapporteren daar op die... dit is op die N1 Danio Bersnelweg. Een incident in de zuidelijke richting. Is die afrit vanaf Garsfontein. Die afrit vanaf Garsfontein, daar is een probleem daar. Met een stilstaande voertuig. En dan kom ons kijk net gauw vinnig naar KwaZulu-Natal. Hier is ook een probleem, ons kom weer terug daar. Die N3 Noord, een stilstaande voertuig daar. Op die afrit bij Stokbul. In Kaapstad, ons luisteraars daar van jouw statie, neem alsjeblieft kennis van die N2 ingaande in de westelijke richting. Dus die afrit vanaf Airport Approach Road. Obstructie daar op die N2 ingaande bij daar die afrit. Ik denk dit is rondloper dieren als baie van hulle in daar die omgeving. Dan ook die N1 ingaande afrit bij die M5 Koeberg Wisselaar. Dat is eigenlijk die afrit vanaf die N1. Baie druk verkeer tans daar op die N1 ingaande bij die afrit. Rij net voorzichtig in daar die area. Kom, ons neem vinnige handelsbreek en dan is het tijd om te gesels. Wel, dan gaan ons een stukje mystiek maken eerst. Billy Joel en dan gesels ons met ons kunstenaars.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: gesels weer eens terug aan jou hartelike goeiemiddag. Dis nou in die kollig hier op Harties FM, jou stasie, as ook die sender van Riebeek Vallei Radio, wat uitsaai van het Riebeek West in die Weskaap. En dis tyd vir ons onderhoud met baie interessante sanggroep met die naam van A+, of is dit A+, ek is nie seker, kom ons hoor self by julle. Dis hartelike goeiemiddag aan Drian en Mianke, hoe gaan met julle?
1: Goed. Het
0: is lekker
1: om
0: hier te wees. Ek is net seker, jou kopfoon, wacht op hier, kom ons probeer daar. En probeer gauw weer vir ons daar? Nee, ek wil nie werk hier. Man, nou, wat is fout daar? Kom ons kyk. Hou vir ons net een bykie vast.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Paris en je gang. Wat maakt je bang? Vrij weg, vrij donker, jouw omvang.

hotel. Ik kreeg bij mezelf, maar het weet je wel. Hierdie is jouw start.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: speel jouw stasie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw stasie. Jouw stasie.

Asta e, ești deel van daai nasie. Hier by jou stasie. Saam met my Benny B, lekker musiek, meeste van het rock, so moenie weggaan nie. Daarso is natuurlik Bob Seger wat voorlê, Billy Joel, Chris Christofferson en so voorts. So en dan begin ons dan Wang Chung ook natuurlik en maar ons begin sommer nou met Kiss. I was made for loving you.

I say Starship daarso met Nothing's Gonna Stop Us Now hier by jou stasie waar jy saak maak. En dit is natuurlik Mickey Thomas en Grace Slick wat die sangers daar was. Is Grace Slick wat so mooi improvise op die einde van die song daarso en natuurlik Craig Chakwiko die briljante gitaarspeler ook daarso van Starship. En ja, dis alweer tyd vir my om te groet. Ek hoop jy gaan lekker slaap vanavond en jy het een lekker naweek wat vir jou voorlee, iets om na uit te sien, ek glo so. ou sien ons maar altyd uit aan die naweke, maar in elk geval ja, ek hoop alles loop soos jy dit graag wil hee en dan gesels ons weer volgende donderdag, onthou 7 uur, dan maak ons weer lekker muziek en ons dalk weer een mini concert vir jou en een raaisel enzovoorts enzovoorts. Ek gaan nou uitgaan met uitspeel nie, maar ek gaan volgende is Toto en Antina Turner en as er nog tyd is Tear for Fears en Mariette met One Night in Bangkok, so daar is sy mag het met jou goed gaan en alles van mooi is en may the force be with you, hier is Toto, tot ziens.

zijn nou die dag voor mij. Ik probeer al lang alle werk die ik krijg, maar in ding staan en zij.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Elke zaterdag aantrek ons die daadschoenen aan op Sokkietijd tussen 8 en 12. Maak zeker jij mis die uit nie. Die jouw stasie top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij saak maakt.

0: wat ze leeg had. Maar als bak gaat hier op verschijn. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg had. Maar als bak gaat hier op verschijn.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: is mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, Bokkaje is mijn nooi.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Leuwater ligt achter mij, Leuwbergen ligt voor kan mij. Wonder of je vier toe veel je liefde. Binnen mij, hoe kan ik als mijn hart zo skeer? De chip stil blijft.

0: Nadag een toe.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat je dans naar die stof soos